Stop, move it, move it, move it. Niet stoppen, nu zijn we klaar voor de volgende ronde. Bounce, draai het, net een rotonde. Ben in de man, want ik moet iets shoppen. Kom bij me staan. Big dog, jij bent een Pomeriaan. Nu geef